Als iets te lang is, ik ga ze zien. Van wil ik hopen, die heeft mijn knochen weh. Wie het is passiert, Kolonnenstaat. De duivel weiß, wie lang das gaat.